0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones voor kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelare spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie.
4: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones.

0: kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelaren spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden.

0: graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO in initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Jouw goed gevoel.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones voor kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur Kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er Dubdorp. Om 18:30 Rosti und die Bratkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelare spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie.
4: Het had heel wat voeten in de aarde, maar in Hemiksem zal het afval voortaan wekelijks worden opgehaald. Bij veel inwoners was het nu een frustratie dat dat maar om de 2 weken gebeurde. En bij de verkiezingen hadden meerdere partijen beloofd om daar verandering in te brengen. En 2 jaar later is het dus zover. Zowel restafval als GFT zullen voortaan wekelijks worden opgehaald. Voor PMD is dat om de 2 weken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

om mee te mogen beginnen vandaag op deze zondagmorgen. Yes, and the plastic population met The Only Way Is Up. En gelijk hebben ze ook, The Only Way Is inderdaad up. Welkom vandaag op 21 juni. Het is vandaag niet alleen een zondag en een zomerzondag of zondagmorgen zonder zorgen. Het is vandaag ook de start van de astronomische zomer en de langste dag van het jaar, oftewel de zomerzonnewende. Het is tevens ook Vaderdag en de datum waarop het jaarlijks muziekfeest Fête de la Musique plaatsvindt. Natuurlijk willen wij hier in Antwerpen weer wat anders doen dan de andere mensen hier in Vlaanderen en in België. Net zoals met Moederkesdag vieren wij Vaderdag op 19 maart. En dat is de feestdag van Sint-Jozef. En voor de andere papa's vieren wij of wensen wij uiteraard vandaag op deze zomer, zondag 21 juni, een hele prettige Vaderdag. Dit is Doe Maar en Pa.

Drie platen op één rij vandaag op deze zondag 21 juni. En wat voor platen? Je hoorde Doe Maar met Panalinda Ronstadt met It's So Easy. En deze hier gouden muziek uit de jaren 70 met The 5000 Volts en I'm On Fire. Laten we eens kijken wie er vandaag op deze zondag 21 juni zowel jarig zijn. Dat zijn John Terra, de Belgische zanger, die wordt vandaag 75. Michel Platini, de Franse voetballer, die wordt vandaag 71. En ook jarig vandaag is Manu Chao, de Franse volkszanger van Spaanse origine. Hij wordt vandaag 65 en dus gaan we er een plaat van draaien. Dit heet Me Gustas Tú. 12 de la noche en la...

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

hoort toch Nick Kershaw met I Won't Let the Sound Go Down on It. En dit was uiteraard Harry Styles. Vandaag 21 juni. Dat betekent dat we toch wel een vrij mooie dag hebben vandaag in Vlaanderen. En dat de echte zomermaanden er nu echt wel snel aankomen. Met juli en augustus zijn ook uiteraard de zomer- en uiteraard vakantiemaanden. Maar wist je dat de laagste minimumtemperatuur in Vlaanderen ooit gemeten op een 21 juni? Dat was in 1964, nog niet zo gek lang geleden. Toen was het 5,3 graden in Vlaanderen. En de hoogste temperatuur, of maximumtemperatuur, daarvoor moeten we terug naar 1936. Toen was het hier in Vlaanderen 30,7 graden. Of moeten we zeggen in Gol. Zou er een rustige en vooral een luie zondag van kunnen maken? Dit zijn de Small Faces.

0: geef toe, het blijven steengoede platen. Bros met When Will I Be Famous. Vloeken verlicht de pijn. Je kent het wel. Je stoot je teen of slaat met een hamer op je duim. En voor je het weet, komt daar een vloeksalvo uit je mond. Waar de honden geen brood van lusten. Maar wat blijkt, het helpt wel. Even een flinke vloekkanonade schijnt de pijn te verlichten. En je kunt pijn ook langer verdragen als je erbij vloekt. Oké, ik heb altijd geleerd om chips te zeggen in plaats van shit. Maar ik begrijp nu waarom dat niet echt de lading dekte. Dus gaan we dat woord binnenkort misschien wel veranderen. Dit is de King of the Soft Soul. Dit is Barry White.
1: I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you want to feel. But I can't lose with what I use.

terug de tijd in naar de gouden jaren 60 hier bij Regio Radio Zuidland. 105.1 FM of 106.5 FM in de Ruppelstreek of een groot stuk van de provincie Antwerpen via DAB+. Dit was de Creedence Clearwater Revival met The Bad Moon Rising. In Italië worden jaarlijks meer dan 14 miljard espresso's gedronken. Voor een kopje koffie ben je, wanneer je gaat werken of net opgestaan bent, in Italië dus op het juiste adres. Maar ook elders maken ze er wel eens graag platen van. Ik ga terug naar de Eurovisie 2025. Je hoort me al komen. Toe goed voor een derde plaats voor Estland. We hebben het over Tommy Cash. Met 258 punten haalde hij de derde plaats. Met Espresso Macchiato.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol.

0: 10 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelaren spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

Welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. We begonnen met Calvin Harris en zijn Summer. Daar heeft het toch wat van weg als we de maanden juli en augustus stilaan maar zeker gaan aansnijden. Wat gebeurde er zoal op een 21 juni? Wel, we gaan terug naar 2004. Een zwarte dag voor dit kleine, eigen kleine apenlandje, België dus. Marie Dutroux hoorde toen door de officier van justitie Bourlet levenslang

tussen in België en ter beschikkingstelling van de regering voor een periode van 10 jaar voor psychiatrische behandeling. Maar sinds kort weten we dat Marie Dutroux niet heel zijn leven in de cel zal blijven. Dutroux's vrouw Michel Martin die hoorde toen een eis stellen van 30 tot 35 jaar. Michelle is al lang de deur uit of de gevangenis uit, net zoals Michel Lelièvre, die toen 30 jaar kreeg. Dit zijn de gepunte zusters, dit zijn de Pointer Sisters. Dit heet Jump for My Love.

Lang geleden dat we deze dames nog eens hoorden bij ons op de radio. Dus dacht ik, die nemen we mee vandaag. Bella Perez met Bailamos. En wist je dat je in de ochtend ongeveer een centimeter langer bent dan wanneer je 's avonds naar bed gaat? Dit komt doordat je kraakbeen overdag door de zwaartekracht een beetje wordt samengedrukt. Dus geniet ervan. Het is nog maar net voorbij 11. Dat betekent dat je toch nog een stukje groter bent dan dat je vanavond in je bed zou kruipen. Dit is Aretha Franklin met Think.

Net nog wel eens op de radio, The Man with the Golden Voice. Kon ook een aardig stukje dansen. En daar heeft hij dan meteen een plaat over gemaakt. David Bowie met Let's Dance. En over dansen gesproken, dat kon je ook met deze plaat. De Cousins met Kitty Watch, daar kan je een aardig stukje op dansen. En over dansen gesproken, wel deze drie dames, die kunnen dat ook. Ze hebben dat 48 keer bewezen in een bomvol sportpaleis. Of noemen ze dat tegenwoordig, de AFAS Dom. Dit is K3.

De mannen met de baarden bij ons op de radio. Dat was Digital met Likes. Daarvoor nog James Blunt. Wist je dat Nederland en België een van de weinige landen zijn waarbij de jarige trakteert in plaats van dat hij getrakteerd wordt? Met Nederland heb ik daar een beetje mijn twijfels bij. We zijn dus in het verkeerde land geboren. 9% van de wereldbevolking viert zijn of haar verjaardag in augustus, de maand die er bijna aankomt. Deze maand is dan ook de verjaardagsmaand bij uitstek. Toch is 5 oktober de uiteindelijke winnaar met de meeste verjaardagen. Klein detail, dat is heel toevallig. 9 maanden na Kerstmis. Dat is een doordenkertje. Denk er maar even over na, terwijl wij luisteren naar Gloria Estefan.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Het zijn altijd de sterkste die overleven. Dat is toch altijd zo. Dit was Cher met Strong Enough. En daarvoor nog Gordon met zijn 100% verliefd in samenwerking met Romeo. Dit was allemaal weer. Dit was zondagmorgen zonder zorgen tussen 10 en 12 uur bij Regio Radio Zuidland. Vandaag op zondag 21 juni. Maak er een prettig weekend van. Wij zijn er terug volgende week zondag uiteraard. Tussen 10 en 12 uur. Zodat ook veel plezier met Dave tussen 12 en 2. We gaan er straks uit met Boney M met Kalimba de Luna. We hebben nog Ariana Grande bij met Break Free. Nou, we beginnen met deze hier. Dit zijn de Supertramps met It's Raining Again.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones voor kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimmen, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: hebt om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelaren spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie.
4: Het had heel wat voeten in de aarde, maar in Hemiksem zal het afval voortaan wekelijks worden opgehaald. Bij veel inwoners was het nu een frustratie dat dat maar om de 2 weken gebeurde. En bij de verkiezingen hadden meerdere partijen beloofd om daar verandering in te brengen. En 2 jaar later is het dus zover. Zowel restafval als GFT zullen voortaan wekelijks worden opgehaald. Voor PMD is dat om de 2 weken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Torto. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Torto, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen.

0: investeren in betaalbaar wonen. De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelare spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones voor kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vrende. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vrende 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vrende en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvrende/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelare spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie.
4: Het had heel wat voeten in de aarde, maar in Hemiksem zal het afval voortaan wekelijks worden opgehaald. Bij veel inwoners was het nu een frustratie dat dat maar om de twee weken gebeurde. En bij de verkiezingen hadden meerdere partijen beloofd om daar verandering in te brengen. En twee jaar later is het dus zover. Zowel restafval als GFT zullen voortaan wekelijks worden opgehaald. Voor PMD is dat om de twee weken.
1: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen.

Ja, ik moet zeggen, het was een zalig weer om met de fiets naar de studio te rijden. Ik heb heel wat leuke dingen in de show hier tot 7 uur vanavond. Met nu deze zangeres hier. Dit is Britney Spears.

Een disco-klassieker van de leer LTD. Deze Back in Love Again. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 21ste juni. We zijn dus onderweg. En dat samen met Bart Kael.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: Dat gaan we even onderzoeken zien. Wat gebeurde er vandaag? Wel, het eerste Nijntjesboek komt uit. En dat vandaag in 1955. Sony lanceert de eerste Walkman vandaag in 1979. En in Londen demonstreren duizenden vrouwen voor vrouwenkiesrecht. Dat vandaag in 1908. En er was de introductie van de LP in New York. Dat is ook redelijk lang geleden in 1948. En ook deze hier hebben we zalig nummers. Tokyo Hotel, deze Monsoon.

Een vrolijk nummer van Billy Joel. Ja, je zou voor minder vrolijk worden, want er is goed nieuws voor de liefhebbers. De eerste Zeeuwse mosselen zijn afgelopen donderdag namelijk uit de Oosterschelde gehaald. En ze zien er super uit. Ze zijn mooi gevuld, van uitstekende kwaliteit en opnieuw opvallend vroeg beschikbaar. Ik vermoed zo dat het te maken zal hebben met het mooie warme weer van de afgelopen dagen. Zeg maar weken. En er komen er nog wat aan de komende week. Dit is nog George Michael.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Tania met deze Surrender, dat was muziek uit de regio. Ja, en het talent uit de streek, dat willen we ook alle kansen geven natuurlijk hier bij Zuidrand. Langzaam maar zeker naar het nieuws van 5 uur. We hebben nog een grote band, ze waren toch met een man of 8, 9. Cool in the Gang en deze Joanna.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. De technische diensten van Boom en Niel gaan vanaf 7 september samenwerken. Beide diensten krijgen de werkhuizen aan de Deileweg in Boom als vaste uitvalsbasis. De samenwerking moet kosten besparen. Ook materiaal, personeel en kennis kunnen beter worden gedeeld. De gemeenteraad van Boom keurde de afspraken donderdag goed. Vlaams Belang twijfelt of Boom genoeg voordeel haalt uit het project. Schepen Tom de Wandelare spreekt dat tegen. Volgens hem kan Boom besparen op het magazijn, materiaal en personeel. Na enkele maanden volgt een eerste financiële evaluatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uren best de schaduw op, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

En ondertussen blijven we genieten van het mooie weer. Misschien hou je wel een barbecue, hè? Dat zou kunnen. Ja, de zomer kan niet beter beginnen dan vandaag hier. Hè. Volop zon. Het komende uur gaan we even kijken wie hier allemaal jarig is vandaag. Ik heb nog deze hit uit de jaren 90. Soul to Soul and Get Alive.

dat heb ik ook weer gezellig meegezongen met deze Take Me Home Country Roads. Morgen gaat de zon opkomen om 5:30 en gaat weer onder om 10:01. Het is morgen ook een lange dag. Het is morgen 16:31 daglicht. En dit is nog Sammy Moore en deze Roxanne.

0: Inderdaad, meneer Verschuren, weet jij dat ik per dag maar 4 uur slaap? En voor de rest werken, business, stress?
1: Zeg maar, 4 uur per dag, maar hoe houdt u dat vol?
0: Omdat ik s'nachts al 8 uur slaap. 12 uur is genoeg, hè.

80, was prachtig. Met deze van Mattia Bazar en Ticento. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Intussen zijn ze hier op hun bureau dus bezig met dat lijstje. Eerst even iets dat prachtig bij dit prachtige weer past. Deze van Neon Velvet.

0: Dat was terecht een groot hit geworden voor Maroon 5, deze This Love.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: Wie mag er allemaal gaan feesten met dit mooie weer? Wel, Wade Davis, dat is de zanger en gitarist van The Kings. Die wordt er vandaag 82. Dan ook nog Manu Chao, even naar Frankrijk. Die wordt er vandaag 65. Dan ook nog Lana Del Rey, een Amerikaanse zangeres. Die wordt er vandaag 41.

Even nog een blik op de weg, want een 28-jarige bestuurder is deze middag gewond geraakt bij een botsing met drie auto's op de Mechelse Steenweg in Edegem. Zijn Ford Focus belandde op de zijkant. De brandweer moest hem uit de wagen bevrijden en werd naar het Calix ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 12:30 bij Dreamland en Hubo. De Ford botste tegen een Renault die van de parkingstrook wilde vertrekken. Daarna raakte de Renault nog een derde auto. De twee andere bestuurders bleven ongedeerd. De rijbaan richting Mechelen was tijdelijk afgesloten.

I Can Make You Feel Good, dat is ook zowat de missie van Radio Zuid-Rand. Groot heet voor Chalamar. Straks om 6 uur is er ook nog de wedstrijd Spanje-Saoedi-Arabië. We gaan in de mate van het mogelijke ook dat een beetje proberen mee te volgen.

Langzaam naar het nieuws van 6 uur met een vrolijke noot. Deze Kipasa Manjana. Daarna is er nog veel meer. Uiteraard, zo komt Christophe vanavond bijvoorbeeld langs. Dat en nog veel meer. En deze twee zangeressen die kwamen goed met elkaar overeen. Hè? Nena en Kim Wilde. Deze Anyplace, Anywhere, Anytime.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Speelterrein Marmotteke in de Wilrijkse Valaarwijk is vernieuwd. Het district viert dat op woensdag 24 juni van 16 tot 18 uur met een feestelijk inspeelmoment. Er zijn aparte speelzones voor kleine en grotere kinderen. Het thema is marmotten en soortgenoten. Ook kinderen met een beperking kunnen er samen spelen. Tijdens het feest zorgt de jeugddienst voor animatie. Bibliotheek Bist organiseert workshops en voorleesmomenten. De vernieuwing hoort bij de opfrissing van het buurtpark. Er kwam ook meer groen en een veiligere verbinding tussen het voetbalveld en het speelterrein. De gemeente Rumst vraagt aan de Vlaamse overheid om de doelstelling voor sociale woningen te verlagen. De gemeente wil tegen 2036 38 woningen minder moeten bouwen. Volgens de nieuwe regels moet Rumst tussen 2026 en 2042 nog 165 sociale woningen realiseren. Vandaag zijn er al 290. Onderzoek toont dat er weinig geschikte bouwgrond is. Van 273 onderzochte percelen zijn er maar 18 snel bruikbaar. De gemeente bekeek ook andere oplossingen, zoals private woningen huren en nieuwe projecten starten. Die zijn niet genoeg om het volledige doel te halen. Rumst zegt wel te blijven investeren in betaalbaar wonen. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Dinsdag is er veel zon en wordt het nog warmer, met maxima rond 34 graden. Ook woensdag houdt het zonnige en bijzonder hete zomerweer aan. Dan kan het kwik oplopen tot 35 graden. De nachten verlopen eveneens zacht, met minima tussen 19 en 21 graden. Zoek tijdens de warmste uur.

Schitterende hit van Alesso en Destiny. Een hele goede avond. Het komende uur even kijken naar de kalender van Afas Dome. Christophe komt ook nog langs. We gaan ook een nummer 1 hit bespreken. Wat stond er vandaag, jaren geleden, op nummer 1? En heel veel muziek natuurlijk. Dit is van Mark Anthony. You Sang to Me uit de jaren 90.

Ja, misschien dacht je aan Santana, maar niks is minder waar. Dat was J.E. Cale en deze Cocaine. Even naar de wedstrijd Spanje-Saoedi-Arabië. Het voetbal dus. Het werd 1-0 voor Spanje. De zon heeft vandaag de hele dag geschenen. Schijnt nog, dus als hij nog niet in je hart is, dan weet ik het ook niet meer. Het is Willy Sommers.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Avasdoom, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: van Virgo Shawky, deze You Little Thief. Christophe is er ondertussen ook weer, die gaat er direct invliegen met deze grote hit van Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? Daar gaat hij jou alles over vertellen.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Toen de Bee Gees wereldwijd scoorden met de soundtrack van Saturday Night Fever, wilden ook andere gevestigde artiesten in die tijd meesurfen op dat succes van disco. Waaronder Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy uit 1978. Iets waarvoor hij van zijn rockfans trouwens enorm veel kritiek kreeg. En niet enkel van hen, want al snel bleek de melodie van het liedje dat Stewart had geschreven in niet geringe mate gepikt te zijn van het nummer Taj Mahal van de Braziliaanse bossa en samba-artiest Jorge Ben Jor. Rod Stewart gaf ook toe dat hij het stukje synthesizer die de rode draad vormt voor zijn versie had gejat van soul-artiest Bobby Womack. Uiteindelijk schonk Rod Stewart de royalties van Do You Think I'm Sexy, dat verscheen op de LP Blondes Have More Fun, aan het kinderfonds van UNICEF. Volgens hem was dat altijd al de bedoeling geweest. Volgens critici was dat echter een poging om zijn gezicht te redden. Het dispuut met die Jorge Ben Jor werd gelukkig in der minne geregeld.

Alexander Rybak en Fairy Tale, ja, de vrolijkheid zelf op de violen. Straks even kijken wat er vorig jaar op nummer 1 stond vandaag, in 2025. Eerst muziek met de grote M. Ja, het is kwaliteit nu hoor, met de Dire Straits en deze Walk of Life.

Zo, even kijken wat er exact een jaar geleden op nummer 1 stond. Wel, Ordinary van Alex Warren verscheen in februari 2025 al. En groeide uit tot een van de grootste wereldhits van dat jaar. In deze krachtige popballad bezingt Warren hoe de liefde voor zijn vrouw zelfs de meest gewone momenten bijzonder maakt. Ze speelt ook mee in de videoclip trouwens. Voor Alex Warren betekende het nummer zijn definitieve doorbraak van bekende TikTok-gemaker tot internationale popster. Alex Warren met Ordinary stond vandaag exact een jaar geleden op nummer 1.

Even nog naar het voetbal. Het is WK natuurlijk. Spanje, Saoedi-Arabië. Het is momenteel 3-0 geworden voor Spanje. Momenteel is de eerste helft al afgewerkt. Zo is het ook bijna 7 uur geworden. Bijna tijd voor 70z7. Ik wens je nog een heel fijne zondagavond. Geniet nog van het mooie weer. Ik ga dat ook doen. En beleef welzijn graag tot aanstaande zaterdagnamiddag rond 4 uur.

0: luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Goedenavond.
3: Dit is Radio Zuidrand.

0: goeie avond.
1: Dit is Radio Zuidland.

Zuidrand draait om jou.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

van jeugd en nostalgie gesproken. Deze City Rhythm van Shack Attack uit 1985. Voor mee van start te gaan, nou, welkom in het Zondereiland. Welkom bij Luc van Tielt. We zijn weer vertrokken voor 2 uur Zondereiland. Met muziek uit alle windstreken en uit alle jaargetijden tussen de jaren 60 en het heden. Hier is New Order met 1963.

De Bee Gees, deze was trouwens van de Bee Gees. Ja, ja, de magie van het witte doek destijds. Het deed wat met een mens. Het is trouwens lang geleden bij mij dat ik nog eens naar de bioscoop geweest ben. Hier is Billy Joel, You're My Home.

Muziek van The Killers. En hun naam een beetje onwaardig, want het is eigenlijk een heel fijn groepje dat het met dit album een beetje rustiger aan gaan doen is, want ze maakten wel stevige gitaarrock destijds. From Here On Out uit 2012. Back to the 70s, dat doen we met Racy. Toen de tijd nog simpel was en heel eenvoudig.

ik ooit een antwoord vind. Het gebeurde zomaar als de bliksem die een jongens hart verblindt.

Ja, ja, kom bij me was dat van Philip Robrecht uit 1999. En nu we toch de melancholische tour aan het opgaan zijn, gaan we gewoon nog een schepje bovenop doen. Hier zijn de Machines uit begin jaren 80 en I See the Lies in Your Eyes.

Ja, ja, ik heb zo van die verborgen pareltjes in mijn platenkasten steken. Zo van die dingen die niemand nog kent en niemand nog weet van heeft. Zoals deze Crystal Light van UFO uit 1974. Terug te vinden op het album Phenomenon voor de geïnteresseerden. Hier zijn de Police met Message in a Bottle.

Ziezo, nog een strookje Britse synthesizerpop uit de jaren 80 was dat van Erasure en Weight of the World. En we hebben hier nog een wat meer van die Britse popmuziek. Deze keer wel geen synthesizerpop, maar diepe soul. Wie kan dat zijn? Simply Red met Shine.

Ja, ja, van nostalgie gesproken. Dat was hem, mijn mannen. De debuutsingle van Wham. George Michael en Andrew Ridgely. Dat waren ze. De ene werd een wereldster met een fatale afloop en de andere bleef na het Wham-avontuur gewoon in de schaduw en ik weet eigenlijk niet wat er van geworden is. Tijd voor een 70s klassieker. En wat voor een? Een glam rock uit de United States van Kiss en Christine 16.

De muziek uit de film Top Gun, de jaren 80 film Top Gun met Tom Cruise onder andere. Berlin was dat en Take My Breath Away. We fietsen stilaan naar de klok van 11 uur en dat betekent het einde van deel 1 van het Zoldereiland. Ik ben er straks terug met deel 2 uiteraard. Eerst zijn nog de Pretenders en daarna zit er nog eentje van The Beatles. Tot straks.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, welkom terug in het Zoldereiland, deel 2. We gingen van start met een nummer uit 1976 van Andrea True Connections met More, More, More. Van 1976 gaan we naar 1986. Dat is maar een kleine sprong in Radioland. Hier is Culture Club en Move Away.

reeks van Studio Brussel destijds. Sense was dat, met April and June uit 1992. We blijven daar nog wat hangen en dat doen we met Michael Jackson en Remember the Time.

Een wereldhit voor Bon Jovi was dat uit 1986. En You Give Love a Bad Name. En in 1986 bracht UB40 het album Rat in the Kitchen uit. Hier zijn ze met een track uit dat album. Tell It Like It Is.

Een Vlaamse oorwurm van formaat was dat. Raymond van het Groene Woud met de Cha-Cha-Cha. Hier is er een van de Robert Cray Band uit zijn album Strong Persuader uit 1987. Hier is hij met Fantasized.

Een heel mooi nummer was dat van Train met Drops of Jupiter. Voor ons volgende gaan we terug naar 1984 met een zeer lichtvoetig nummer, toch wat de tekst betreft dan. Hier zijn de Talking Heads en Slippery People.

Je veux nager van Arno. En ik vind dat hij er af en toe toch eens mag bijzitten in het Zoldereiland. Uiteindelijk was het toch een zeer groot artiest hier bij ons in België. Onze volgende is van Smokey Robinson, Being With You.

Ero Ramazzotti met Puebella Cosa, een nummer uit 1996. Onze volgende is een beetje een specialeke. Het is een nummer uit 1980. En toen was de Britse ska-rage hier wat overgewaaid met groepen zoals Madness, The Selector, The Specials. En hier in België konden ze natuurlijk niet achterblijven. Ze moesten ook hun eigen ska-hit hebben. Hier is Rick Toubacs en de Taxis met Breaking Up.

Ik was even de tijd uit het oog verloren, want ik zie dat we naar de klok van 12 uur aan het surfen zijn. Dat was dus die beruchte Rick Tubax in de Taxis nog. En ik zit al meteen aan mijn laatste nummer van het Zoldereiland. Ik ben er natuurlijk terug volgende week met een nieuw Zoldereiland. U krijgt van mij nog een van George Michael met Fast Love. Tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.